0: Dat einde misschien bij hem. Tot de pres. Laat me chill.
1: Zie je bij hem.
2: Ora 6:02.